0: everybody. Millie's having her baby.
1: Ons het 'n gedeelte gehoor van Spring, Spring, Spring uit Seven Brides for Seven Brothers met Howard Keel en die ensemble. Van MGM se lengte na koorwerk wat effens vreemder is. Die letse komponis Erik Eschenwalds het Spring the Sweet Spring in 2012 geskryf. Die woorde is uit die 16e eeu deur Thomas Nash. Maar luister nou wat het Eschenwalds daarmee gedoen. Die koor word aangevul met glase wat met verskillende hoeveelheid water gestem word. En dan begin die stemme ook voels naboots.

0: En dit was Simon & Garfunkel met April Come She Will. En dan Tony Bennett met Spring Is Here. Die titel klink vrolik, maar die lied is nie. Die lente het opgedaag, maar die liefde blykbaar nie.
1: Once there was a thing called spring, when the world was writing verses.

Is daar is hier breakfast met Derek Backseat of your Cadillac CC Catch. Gaan terug in die 80s. En sy was vriende Modern Talking, Dieter Bouwling, ja, Duitsland. Hulle het daar saam gewerk. En dis ek om toe dit begin speel, het ek nou Modern Talking gespeel. Dit is lekker om hierdie ou liedjies te hoor. Maar ons het nog baie van hulle later vandag. Val met ons mini-concert voor 10, Billy Joel. Kom ons luister eerst na Glenn Rotzi en Honey Bee. En ek moet sê, ons koffie is lekker hoor. Kan jy hom ruik?

0: Un emzione per sempre. Eros Ramazotti hier op RSG en Breakfast met Derek. Binnenkort een liedje van Alistair Isabel in ons watergesprek.
1: De Shoprite se Major League naweek. Vir slegs 3 dae kan jy spaar op aanbiedinge soos Championship Boerewors vir net R99.99 per kilo. Farmer's Choice bevroorde gemengde hoenderporsies 2 kg koop 2 vir R149. Homegrown kookolie 2 liter koop 2 vir R99. En Huggies waardepak weggooidoeke koop 2 vir slegs R199. Geldig Vrydag 4 tot Sondag 6 September. Vier ons Major League naweek slegs by Shoprite.
0: Is 6:30, hier is Alistair Isabel op RSG.

Het laat de mens ver weg dink, die laaste wals, die ver weg orkest. So, die de Tooi wals, gecomponeerd door Niels de Tooi, en hy is op die concertina en klaverbord, soms, meestal concertina. Connie de Tooi, klaverbord, leiergitaar, Arie Oberholzer, basgitaar, Skalk Siese, banjo, Chris Green, ritmegitaar, Bertus Oberholzer, tromme, en lyk my klomp broersie, so Andrei van der Westhuizen, leiergitaar, en hy is ook die bestuurder, en ek neem aan, soos ek hulle nou geleer ken het, Connie de Tooi, hy is die leier van die orkest, briljante orkest, hy gaat julle een paar lekker dinge vertel van hierdie ouwens, vooral van nou Niels, maar goed, kom ons luister na die volgende ene, een lekker polka, en ja, kom ons gaan net so aan.

Frank Sinatra, It Might As Well Be Spring, het hy uitgereik op sy album Sinatra and Strings, nie Springs nie, Strings.

The Andrew Sisters, I'll Be With You in Apple Blossom Time, het al verskyn in 1920, die liedjie is toe gepubliseer. The Andrew Sisters het dit opgeneem in 1941.

Goeienaand en welkom by RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arendt vanuit die baai. Kom ons begin die program met Eddie Arnold en Make the World Go Away.

Dit was Hello Walls van Farron Young en voor hom was dit Dottie West met haar 1967 lied Paper Mansions, wat geskryf is deur Ted Harris. Kom ons luister nou na Bobby Bear as ook Yvonne Vaughn, ook bekend aan ons as Donna Fargo.

Dit was Donna Fargo met haar eie 1972 treffer The Happiest Girl in the Whole USA en voor haar was dit Bobby Bear met 500 Miles Away From Home. Hier is Connie Francis met Heartaches by the Number as ook Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night.

Dit was Charlie Pride met The Snakes Crawl at Night. En voor hom was dit Connie Francis met Heartaches by the Number. Kom ons luister nou na Elvis Presley, as ook Bless Bridges.

Dit was Bless Bridges met You're the Reason, en voor hom was dit Elvis Presley met Can't Help Falling in Love. Onthou jy die een van Don Gibson?

0: eBuy Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar, kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.

Welkom terug by RSG Country Klanke, saam met my Jacques Arend vanuit die baai. Die tweede gedeelte was begin met Crazy Arms van Ray Price, as ook John Denver met Thank God I'm a Country Boy. Hier is Johnny Cash, as ook Flowrider Georgia Line.

Dit was Flo Rida, Georgia Line met Cruise, en voor hom was dit Johnny Cash met Ring of Fire. Kom ons luister nou na The Judge, gevolg deur die Nitty Gritty Dirt Band.

Dis Michael Bolton, Nobody's Here. Chill, so 22 minute oor 11. Tracy Chapman volgende met Fast Car. Bietjie later vir jou, Take That. Mike and the Mechanics ook nog op pad. As ook iets van Jerry Rafferty bietjie later. Maar nou is Tracy Chapman se Fast Car en dan The Ludlows, James Horner.

is James Horner met The Ludlows hier op RSG. The Hollies, volgende met He Ain't Heavy Is My Brother. Daarna Take That, How Deep Is Your Love. 28 minute voor 12, dis RSG.

Steve Tyrell, I love you for sentimental reasons. Ons moet afsluit, so 10 minute voor 12. Jerry Rafferty, Baker Street. Daarna gaan ons ook luister na Nora Jones saam met Charlie Hunter. So More Than This, sluit die aand af met Zach Williams, Old Church Choir. Geniet die rest van die liedjes en die rest van jou aand. Kyk weer morgen aan saam met jou, hier tussen 100, 104 FM.

wonder wat het is en wat het was, wat mij toch zo laat wacht. Maar ik wil vir jou zeggen.

is maar net een gejaag na bewind, even tsunamis, wat ons in ons straten vindt, ons tsunami. In plaats van dit, maak school in die water in jou oorkanaal, om te hoor dan geloof is wat geloof bepaal, ek kom binnenkort.

My God is Good to Me en net voor dit, Estie Gras, Hemelbesem en die IP Jeugkoor met Deur die Storm. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Volgende op ons lys, Hillsong, Thank You Jesus en net daarna, die Heritage Singers met God Will Take Care of You. Maar eers Hillsong met Thank You Jesus.